0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

ZFM. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S Middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. I can...

0: daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000...

0: De website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten. Maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen. Maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen. Alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
0: Dit is

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het Economisch Bureau van

0: eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
1: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
0: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig bij maximaal 18 graden.
0: Dit is...

0: Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Chaka, chaka, chaka, chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen

0: naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer 120.000 euro. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Dit is ZFM.
2: Motor.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een behoorlijk rustige ochtendspits, die eigenlijk niet eens een spits te noemen was, nu een file op de N9 richting Amstelveen. Tussen Egmond en Akersloot, 9 kilometer en 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hallo, goedemorgen, zijn we wakker.
1: Daar zijn we weer.
0: Wat een heerlijk nummer om mee te beginnen. Hey, ja. Goedemorgen meiden, goedemorgen luisteraars en goedemorgen kijkers. Welkom weer bij het programma Even Geen Rust aan de Kust. We blijven 2 uurtjes bij jullie, dus ik zou zeggen, ga er lekker van genieten. Ga er lekker voor zitten. Of zoals ook menigeen doet naar horen zeggen, ga lekker van die klusjes doen die anders stierlijk vervelend zijn.
1: Strijken
0: bijvoorbeeld. Ja, weet je, dat soort dingen. En dan onderhand luister je gelukkig naar die, of gezellig naar die 3 beppende ladies. Die de grootst mogelijke onzin eruit gooien.
1: Met de opperbep. Oh.
0: Met opperbep, ja.
2: Onderbouwde onzin, hoor. Onderbouwde onzin.
0: Ja, dat dan weer wel. Ja, ja, ja, ja, ja. En natuurlijk een heleboel nieuws. Ja, nou, en deze uitzending hebben we weer heel veel nieuws bij ons. Tenminste, dat heeft Beb meegenomen, volgens mij. Als ik het goed heeft Hanny een koffer vol met cultuurnieuws.

0: bloemetjes. En natuurlijk in een heel apart koffertje. Die ze eigenlijk al geleend heeft van de Kamer. Die dat gebruiken voor de derde dinsdag in september. Want ja, dit is weer helemaal geheim. In het tweede uur brengt zij weer een heerlijke conferentie. Dus goed luisteren. Na het nieuws komt er een liedje. En dan meteen komt Hannie erin. Nou ja, ik heb weer een koffer vol met liedjes meelopen zeulen. Ik zal er een paar voor je uitzoeken.
1: En Dol, in dat tweede uur hebben wij ook de eer om even met Gilles Kok te praten.
0: Ja. Zeker, zeker. Yes. Ja. Want we zijn natuurlijk razend nieuwsgierig. Vanavond begint het laatste weekend van dit seizoen.
1: Ja.
0: Hoewel ik ook dacht dat Kees van Amstel het seizoen zou sluiten. Hoewel ik ook door heb gekregen dat ik de 18e juni paraat moet zijn voor weer een voorstelling van de koude douche waar ik in meespeel.
1: Ja.
0: En dat gaat ook in de krocht gebeuren volgens mij. Dus ik ben reuze benieuwd hoe dat nou zit. En of Gilles ons dat uit kan leggen.
1: Dat gaan wij hem vragen.
0: Ja. In het tweede uur dus. Dus luister mee. En dan weten jullie ook precies hoe het nou zit met die voorstellingen in de krocht. En we gaan natuurlijk ook proberen los te peuteren wat er in het volgende seizoen allemaal komt. En of we dat wel gaan redden met de bouw van die dikkere muur. Om de pastoor te behoeden voor, hoe noem je dat ook weer? Tinnitus verschijnselen door overmatig lawaai. Ja. Zeg, lieverds, we gaan eerst even beginnen met een muziekje weer. En dan komt Beb bij je terug met het nieuws. Dat heeft ze al allemaal uitgeplozen voor jullie. Dus daar gaat ze ons straks alles over vertellen. En daar zit ik te denken, wat zullen we eens gaan draaien? Weet je, ik kwam weer een liedje tegen dat ik dacht van, oh ja, dat bestaat ook nog. En het is niet dat het echt letterlijk op mijn leven slaat. Het scheelt niet veel. Maar goed, Rita Hoving, kennen jullie de naam?
1: Nou.
0: Ja, dat is een poos geleden dat we muziek van haar hebben gehoord. Hè? Ze begint echt een beetje in de vergetelheid te raken.
2: Moet niet. Hele goede zangeres. Echt.
0: Nee, daarom. Dus ik dacht, Rita, kom op meid, laat je weer eens horen. Laat me alleen.

0: een beetje gezellig dit weekend.
1: Gezellig dit weekend? Zit het in een heel zielig liedje?
0: Dit is, dit is wel alleen. Droevig. Laat mij alleen met handen.
1: Maar ja, en iedereen zong dat toen, hè? Wat was dat een hit, jongens. En, nou ja, helemaal. Ik denk dat iedereen wel eens zo'n periode in zijn leven heeft. Dat je dat denkt van laat me alleen.
2: Maar zij heeft zo'n mooie stem ook, hè?
1: Ja, prachtig. Schitterend. Ja. En een mooie vrouw was het ook.
2: Nou,
1: toch? Ja.
0: Droevig. Dus. Ook al niet meer onder ons.
1: Nee.
0: Nou ja, laten we het eventjes een beetje opbeuren. Want het wordt best een leuk weekend, ook hier in het dorp.
2: Is dat zo?
0: Morgen en overmorgen is er weer de grote Ibiza-markt op het Badhuisplein.
2: Oh.
0: En hij heet nu ook Ibiza-markt XL, dus extra groot. Het is een lifestyle-markt. Nou ja, we weten dat hij is tussen 11 en 18 uur. Dus zowel zaterdag als zondag. Nou, we kennen die Ibiza-markt. Leuke bohemienkleding, sieraden, handgemaakte producten, lifestyle, interieurartikelen. Nou ja, kortom, portemonnee mee en naar die Ibiza-markt. Maar, er is ook dansen. Dancing in the Street Festival. En dat is zaterdag 6 juni in de Haltestraat. Is daar desavonds Dancing in the Street Festival. Het wordt een levendige dag. Dus het is de hele dag aan de kust van Zandvoort. Er wordt een energieke sfeer verwacht. Muziek en de dans staat centraal. Perfect om te genieten. Nou, het weer gaat een beetje wisselvallig worden. Maar je kan in alle weersomstandigheden dansen. En is dus morgen. En zo te lezen is dat eigenlijk de hele dag gaande in de Haltestraat.
1: Lekker hoor. Nou, een festivalponchootje mee en je kan al een heel eind komen als je er buiten komt.
0: Ja, toch?
1: Nou ja, en hoe kan je beter feest vieren dan met het volgende nummer? Heerlijk vind ik hem. En eigenlijk niet waar ik echt van hou, maar deze vind ik toch wel zo te gek.

0: Hé, worden we weer helemaal vrolijk van, hè?
1: Zo is dat.
2: Godje, niet. En
1: jij wil dansen morgen in de hal.
2: Dancing in the street.
0: Oh. Hey meiden, hebben we nog over vrolijk zijn en hè, de zon in je hart? Weet nou, je, van cultuurevenementjes krijg je ook zo'n...
2: Ja, ik heb er een.
0: Enorme, heb je er
2: ik
0: eentje?
2: Ik heb er een.
0: Oh, laat
2: horen. Er zijn nog plekken, er zijn nog plaatsen voor veldhuis en camper in Caprera.
0: Hè?
2: Ja, er zijn nog enkele plaatsen op zowel... Wacht even hoor.
0: Dat is gek dat er nog plekken zijn.
2: 17, 18, 19 juni. Er staat wel laatste kaarten. Maar als je nu hoort en je denkt, ik wil ze zien.
0: Ja.
2: Het programma heet Ze kunnen het niet laten. En dan gaat het over. Tegenwoordig heb je natuurlijk allerlei mogelijke onderwerpen... waar je tijdens de visites niet meer over moet praten. Ja. Want dan eindigt de visite iets minder leuk.
1: Maar dat was al
2: de verjaardagen. Dus we noemen het de roze olifant in de kamer.
1: Nou, als wij vroeger naar Tante Leida gingen... dan zei mijn moeder onderweg al tegen mijn vader Bram... geen politiek. En geen geloof.
2: Bram, het eerste wat na zei...
1: Na tien minuten liepen we weer buiten.
2: Nou, dus eigenlijk waren jullie wel blij. Had je nog wat aan je dag? Nou, we noemen het dus de olifant in de kamer. En ze hebben dat natuurlijk samen ook. Hè. Dat ze verschillen heel erg van mening.
0: Ja.
2: Dus ze denken, nou, ik moet daar niet over beginnen. Ik moet niet daarover beginnen. En dan beginnen ze natuurlijk in die voorstelling daarover. En dat, dat ontspoort dan. En daarom heet het, ze kunnen het niet laten.
0: Ja,
2: het zijn wel dure kaartjes, vind ik hoor. €31. Ik vind het toch wel altijd wat. Dus je met een groepje gaat.
0: Maar vergeet niet dat deze mensen natuurlijk ook moeten repeteren. Je hebt repeteren, je hebt ruimtes nodig. Ja. Je hebt decorruimtes nodig.
1: Ja. Ja.
0: Je hebt apparatuur nodig. Je moet ook nog leven. Het kacheltje moet stoken. Ja. Alles wordt duurder. Ja. Dus
2: ja. Maar ga je met een clubje, dan doe je gewoon. Ieder betaalt voor zich, toch?
0: Dat lijkt me wel.
2: Doen we altijd.
1: Ja. Gaat niemand, niemand meer trakteren.
2: Jullie sturen altijd tikkies. We hebben alleen koffie gedronken. Dus laten we het er niet over hebben. Maar Caprera, 17, 18, 19 juni. Dus het is woensdag, donderdag, vrijdag. Kijk even op caprera.nl. En sla je slag.
0: Goed zo. Nou, gaan we weer even een avondje lachen. En dat deden we ook met Manfred Mann. Kennen jullie dat nummer nog?
1: Vertel.
0: Over de clown?
2: Hij was maar een clown.
0: Nee, Manfred Mann. Yes, ja! Beb gaat door voor de koelkast. Ja, daar komt-ie.

0: Ja, jij zegt het nu, hè? Duur dat €31 voor zo'n kaartje. Maar het zijn toch twee gerenommeerde artiesten. Ja. En als je nou nagaat dat er volgende week, of is het deze week al? Nee, ik weet het even niet meer. Maar dat er dus twee concerten komen van één man. Ja, waarvan je eigenlijk zou moeten denken, moet je die wel laten optreden? Maar oh, ja. In ieder geval, daar komen tienduizenden mensen op af die met gemak gewoon €300 voor een kaartje betalen.
1: Heb je het over het Gelredoom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Triest voor woorden.
0: Ja, ja, ja. Dus ja, dat denk ik, weet je, dan valt die €31 nog wel mee. En als je dan, ja, dan betaal je dat voor een rapper. Jezus, jongen, zeker.
1: Maar,
0: terwijl we toch vroeger een heerlijke rapper zelf hadden. Kunnen jullie hem nog herinneren? Extins?
2: Doodse stilte.
0: Doodse stilte.
1: Ik ga
0: het weer even terug. ik ga het weer eventjes terug in de herinneringen brengen. Want, oh, wat was die man verschrikkelijk leuk. Ik kon die nummers helemaal uit mijn hoofd. Laten we luisteren naar Iedereen Petje Af. Extins. Nee, dat zei ik niet. Ik zei Extins. Komt-ie.

0: Ja, Extins, die zou toch voor een mager aftreksel van die prijs van €300... ook een gigantisch concert kunnen geven.
1: Maar de luisteraars hebben het niet gehoord, maar Dolly zong het letterlijk mee.
0: Nee, dat is niet waar. Niet jokken.
1: Nou, een paar flippertjes, een paar
0: dingetjes. Ja, Kaal of Kammen komt er altijd wel redelijk goed uit nog. Ja, dat was nog uit de tijd dat kaal helemaal niet in de mode was, hè?
1: Nee.
0: Dat was nog niet normaal. Tegenwoordig
1: is elke man kaal.
2: Ja.
0: Ja, dat klopt. En vrijwillig. Ja. Hé, toen werd het stil. Hebben we nog nieuws?
2: Zullen we even kijken wat voor weer het wordt?
0: Hé, hebben we het weerbericht nog niet gedaan?
2: Ja, dat kunnen we doen.
0: Nou, laten we even...
2: Wat over kale hoofden en petten hebben.
0: Ja, feesten in het weekend.
2: Zo is het. Ja. Wat Zandvoort betreft kijken we naar buiten en wat zien wij? De zon. En dat komt omdat vanuit het westen het steeds droger wordt in ons land en steeds vaker en langer de zon gaat schijnen. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt vandaag een graad of 18. Het weekend is het vaak droog, met geregeld zonneschijn, maar later op zaterdag en in de nacht naar zondag komt het toch weer tot buien. 19 à 20 graden is het weer het komend weekend wel iets zachter. Het weekend houdt de buiigheid dus toch aan en pas later in de week nemen die neerslagkansen af. Geregeld schijnt de zon. En dinsdag en woensdag is het vrij koel voor de tijd van het jaar met 18 graden. Maandag en later in de week is het weer wat warmer. Kortom, wisselvallig weer. Maar steeds vaker de zon. En dan het goede nieuws daarvan is dat dan vanuit onze richting komt. Vanuit het zuidwesten steeds meer zon. Dus laten we het gewoon weer positief bekijken. Het wordt best lekker weer buiten. Dancing in the street. Kan ook in de regen.
1: Ja. Yeah.
2: Yeah.
1: Singing in the rain.
0: Nou ja.
2: En dit weer was natuurlijk van Rico Schreuder, onze weersvoorspeller.
0: Ja, hartstikke mooi. Dankjewel, Beb, voor dit weerbericht. Nou ja, er kan van alles gebeuren. En laten we hopen dat we zaterdag een klein wondertje mogen verwachten. Dat het toch echt mooi weer wordt.

0: Ja, Sandy Koos. Nee, jij moet even wachten. Die gaat meteen door, zeg. En die hebben we trouwens al gehad. dat was Sandy Koos met True Love, That's a Wonder. En wat ook een beetje wonderlijk is, we hadden een gesprek met Gillis gepland voor het tweede uur. Maar surprise, hij is er al. Gillis Kok aan de telefoon en Beb gaat met hem praten over het theater in de krocht. Het laatste weekend vandaag gaan we het seizoen afsluiten, het theaterseizoen. Maar wat gaat er allemaal nog meer komen? Kunnen we daar ook wat over te weten komen? Beb, ik zou zeggen, ga je gang.
1: Welkom Gillis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Ja, ik heb eventjes mijn huiswerk gedaan hoor. En wat heb ik tot mijn trots gelezen? Theater de Krocht, het enige en oudste theater van Zandvoort. En daar hebben jullie in 2024 de stichting Beleef Zandvoort opgericht. Om allerlei mooie culturele dingen in ons dorp te doen. Gillis, jij met Jante Otto, Hille Jansen en later ook Sonja Koper. En wat heerlijk dat jij ons vandaag te woord wil staan. Want we hebben het eerste seizoen van de Grote Krocht gehad. Het begon 14 februari en het eindigt dit weekend. Hoe is het met jullie van Beleef Zandvoort inmiddels?
2: Nou, we leven nog. En we lachen nog.
1: Ja.
2: En eigenlijk zijn we wel stiekem best wel trots op wat het afgelopen half jaar zeker tot stand gebracht is.
1: Nou hè. Het was een spannend seizoen. Heel Zandvoort heeft meegekeken, geluisterd en gelezen. Ja. En nu staat er alweer een aanpassing van het theater op het programma. Want er was geluidshinder naar de buur.
2: Ja.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat jullie heel veel stress heeft gegeven. En ik vroeg net al, ja, je riep we leven nog. Nou, inderdaad, jullie hebben het prachtig inhoud gegeven. Met vooral dit komend weekend. Er gaan staan weer prachtige dingen te gebeuren. Vertel eens, Gillis, er gaat een nieuw seizoen komen. Hoe durven jullie nu te plannen?
2: Nou ja, het is vooral heel leuk dat we heel diverse programmering hebben gehad tot nu toe ook. En ja, dat is ook wel een beetje waar we voor staan.
1: Ja.
2: We vinden het leuk om heel divers te programmeren, omdat je dan ook heel verschillend publiek binnenkrijgt.
1: Ja.
2: Dus van jong tot oud eigenlijk, en dat is hartstikke leuk. En wij denken eigenlijk dat het dit weekend ook een beetje samenkomt wat dat betreft. We hebben het theaterweekend bestempeld en dat betekent dat we vrijdag, zaterdag en zondag voorstellingen hebben.
1: Ja. Vooral die doelgroepen die je net even snel noemt, hè, van alle leeftijden.
2: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
2: Ja, vanavond beginnen we met een Spaanse avond met flamenco voorstelling. Met dans en muziek. En natuurlijk lekkere Spaanse hapjes hebben we in het foyer staan. En er zijn Spaanse wijnen. En nou ja, we maken er een beetje een leuke, gezellige, sfeervolle avond van.
1: Kijk aan, kijk
2: en,
1: aan.
2: Nou ja, er mag gedanst worden, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat is wel spannend als er flamenco op het podium is, hè?
2: Ja, ja, zeker. Maar goed, we zien wel wat er ontstaat. Dat is een beetje ook het leuke aan het geheel natuurlijk.
1: Ja.
2: En morgen hebben we ook weer een voorstelling. Dan komen Leonie Jansen en Karel Krijnhoff bij ons op het podium.
1: Ja, ja, ja.
2: Ook weer heel leuk. Ook weer iets heel anders, denk ik.
1: Ja.
2: En zondag sluiten we af met een dag voor de kinderen. Er is een kindervoorstelling, of een familievoorstelling eigenlijk.
1: Ja.
2: Met een beetje clownesk, met humor en ballonnenblazen en vrolijkheid. En dat wordt voorafgegaan door een aantal workshops die we met lokale mensen hebben georganiseerd.
1: Hartstikke mooi. Ja, dat is echt een typische afsluiting van het theaterseizoen, waarin je net, wat je zegt, al deze leeftijden en al deze doelgroepen weer bedient. En dan komt er een nieuw seizoen aan, hè? Maar ik hoorde Dolly net zeggen, want ja, wij denken dan, nou, dan gaat de krocht nu dicht. Maar ik hoor Dolly nu zeggen dat er toch nog een paar kleine dingetjes doorheen glippen de komende tijd. Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, normaal gesproken is het theaterseizoen, eigenlijk landelijk is het een beetje van september tot juni.
1: Ja.
2: Juni.
1: Ja.
2: Bij ons stiekem eindigen we niet helemaal bij dit theaterweekend, want we hebben volgend weekend een voorstelling van Kees van Amstel op zaterdagavond.
1: Ja.
2: Die is eigenlijk al maandenlang uitverkocht. Kees is natuurlijk met Zandvoortse roots best wel bekend hier in het dorp.
1: Ja, ja, ja.
2: En hij is ook ambassadeur, een van de twee ambassadeurs van het theater. Samen met Neil Guglielli, die onder andere bij ZFM een column heeft. En ook cabaretier is.
1: Ja. En die ook volgens mij bijna de openingsvoorstelling deed, hè?
2: Ja, precies. Ze waren er allebei bij de opening op 14 februari.
1: Ja, ja, ja.
2: En hij is dan echt de laatste geprogrammeerde voorstelling die wij hebben, zelf hebben geboekt.
1: Ja.
2: En dan hebben we op 18 juni echt de allerlaatste van het seizoen. En dat is de babbelwagen-tournee van Sonja.
1: Mm-hmm.
2: Die dan eindigt met een bonte babbelmiddag in de krocht. En dan komen ook, wat ik zo zijdelings heb gezien en gehoord, leuke optredens voorbij van lokale gezelschappen.
1: Ja, want ik kijk met een schuin oog naar Dolly en die glimlacht al. Ja, hartstikke mooi.
2: Ik wil niet alles weggeven, dus ik laat het wel bij Sonja, wat ze wel en niet over prijs geeft. Maar voor mij wordt het een hele leuke diverse middag, echt Zandvoorts en gezellig met elkaar.
1: Nou, heerlijk. Dan kunnen de mensen dus heel zachtjes aan afkikken van het theater.
2: Ja, dan wordt het inderdaad eventjes even afkikken.
1: Ja.
2: Normaal gesproken is het theater dan ook wel gesloten tot september, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat was de bedoeling al een beetje geweest. Nou, zijn we in Zandvoort heel toeristisch. Dus we hadden ook wel kunnen bedenken om in de zomer toch hier en daar nog wat optredens te gaan verzorgen.
1: Ja.
2: Dus die hadden we wel in gedachten om te gaan doen. Maar ja, dat gaat niet lukken.
1: Nee. Nee, want er gaat gewoon weer gebouwd worden.
2: De aannemer komt er weer aan.
1: Ja.
2: En die gaat een deel van de zaal weer de wand strippen en dan een geluidswand aanbrengen.
1: Spannend, joh. En dan, dan denk ik dat jullie heel voorzichtig zijn met het plannen van het nieuwe seizoen. Want verbouwingen die zijn altijd duurder en die lopen ook altijd uit. Maar wat is nou de planning dat je zegt van ja, eigenlijk hopen we hierop? Dan willen we er gewoon weer zijn.
2: Nou, we hebben bij de vorige verbouwing zijn wij er ingestroomd als Beleef Zandvoort. En we zouden op 4 oktober opengaan vorig jaar.
1: Ja.
2: En dat is allemaal uitgelopen. En uiteindelijk hebben we in januari zijn we gestart met Hildering Toneel.
1: Ja.
2: Terwijl door de week nog de aannemer hard aan het werk was. En wij in de weekenden voorstellingen hadden gepland.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat was een hele onduidelijke situatie. En heel rommelig voor ons, achter de schermen vooral.
1: Nou, dat geloof ik.
2: Dus deze verbouwing die er nu aankomt, daar hebben we wel heel goed over gesproken. En ook wel een soort harde deadlines besproken.
1: Mm-hmm.
2: Want we hadden al wat programmering staan voor september, oktober, november, december.
1: Ik geloof het.
2: Wij hebben dus ook snel aangegeven van we moeten echt zwart of wit zekerheid hebben wat wel en niet door kan gaan.
1: Ja.
2: Dus er is in heel goed overleg besloten dat we september sowieso niks plannen.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben op 10 en 11 oktober al een tijdje iets staan in de programmering. Dat is het Open Nederlands Kampioenschap Natural Bodybuilding.
1: Aha.
2: En dat moet dan onze heropening worden.
1: Spannend.
2: Dus dat staat bij iedereen omcirkeld in de agenda, ook vooral bij de aannemer,
1: ja.
2: Dat het dan af moet zijn. Maar het is meer dan de aannemer, want het pand wordt nu eerst gestript deels.
1: Ja.
2: De verluidsinstallatie moet eruit, de lichtinstallatie moet eruit.
1: Spannend, hè?
2: Dan wordt er verbouwd en dan als de verbouwing klaar is, moet dat ook allemaal weer opnieuw aangesloten worden. Dus
1: en ik neem aan dan weer getest worden en dan kunnen jullie...
2: Ja, natuurlijk. Ja, het is wel fijn als het allemaal weer werkt straks.
1: Ja, dus, en dan krijg je het groene licht en dan moet ook de buurman niks meer horen. Nou ja, bij bodybuilding kan je hoogstens gejuich horen, maar...
2: Ja.
0: Sorry.
2: Wij zijn geen partij geweest tussen wat er met de gemeente en de buren is tot stand gekomen. Maar uiteindelijk zijn we toch wel bij het laatste gesprek ook aanwezig geweest.
1: Ja.
2: En daar ben ik zelf ook persoonlijk bij geweest. En ik heb wel het gevoel dat de gemoederen weer een beetje zijn bedaard.
1: Mm-hmm.
2: Dat er wel constructief nu samen wordt gekeken naar de beste oplossingen.
1: Ja, fijn.
2: En die muur, die band, dat is daar een heel belangrijk onderdeel van.
1: Tuurlijk.
2: Maar er worden nog wel wat meer kleinere maatregelen ook genomen in de zaal zelf. Om de akoestiek te verbeteren en daardoor ook de demping wat effectiever te laten zijn.
1: Ja, die krocht was natuurlijk altijd beroemd om zijn akoestiek, Gilles. Dat was natuurlijk een oude kerk, dus dat was een paradepaardje.
2: Ja.
1: Uiteindelijk was jullie credo, cultuur moet verbinden. Dus met alles wat jullie bieden hopen we dat de verbintenis weer een beetje wordt hersteld. Na de schok van het geluid. En dan kijk ik een beetje omheen. Ik ben dan trots met dit gezelschap hier te zitten. Want Dolly gaat wat doen, nog even die 18e. Ja. En daar zit tegenover mij de cabaretière Hanny Kroeze. En dat ga ik ook gewoon verraden. Die gaan op zondagmiddag 8 en zondagmiddag 22... de hoogtepunten uit hun show van de middelbare meiden doen.
2: Precies.
1: En zonder poespas. Nou ja, dan zitten we wel al veilig, hè?
0: Nou, moet jij eigenlijk ook nog wat gaan doen, Beb?
1: Nou ja.
3: Als jij nou even een drumsolo doet, om te kijken of het goed geluid is.
1: Ik zou bij bodybuilder nog wel een drumsolo kunnen doen. Maar voorlopig ga ik morgen naar mijn vriendin Leonie Jansen kijken. En daar verheug ik me ontzettend op.
0: En ik vanavond naar het flamenco.
1: Kijk,
0: en daar verheug ik me ook heel erg op.
3: En Gilles, mag ik even wat vragen tussendoor hier, Hanny? Heb je al meer dingetjes die je kan verraden die er komend seizoen gaan komen?
2: Nou ja, we zijn wel nu dat we dus echt wel ervan uitgaan dat we vanaf 10, 11 oktober weer open kunnen.
1: Ja.
2: Zijn we inderdaad aan het boeken en programmeren. Er zijn wel al heel veel weekenden bezet. Eigenlijk de rest van het jaar. En we zijn nu ook bezig met vanaf januari in te vullen.
3: Ja.
2: Dus je kan uitgaan van weer een vol en divers programma.
1: Mm-hmm.
3: Maar je durft nog geen namen te noemen.
2: Ik weet niet in hoeverre. Hilly is onze programmeur.
3: Ja.
2: En die heeft alle contacten met alle boekingen. Dus ik weet niet wat allemaal al vastgelegd is.
3: Nee.
2: Er staat in ieder geval heel veel in de stijgers. Dat kan ik sowieso zeggen. Dus ik denk dat we daar wel in de zomer al kunnen komen met een vast programmering. Kijk. En die gaan we ook op de website aankondigen.
1: Nou,
2: laat ik nu nog een klein beetje voorzichtig zijn.
3: Ja,
2: ik weet wel dat we vrijwel elk weekend al een aanvraag hebben lopen.
0: Ja, zo is het. Maar er kan nog een heel veel gebeuren totdat het allemaal echt helemaal staat als een huis. Dus het is inderdaad beter om daar nog even voorzichtig over te zijn.
1: Ja.
0: Gilles, ik wil jou en je teamleden toch even... Ik wil hiervan toch even gebruik maken om jullie een enorm groot compliment te maken als Stichting Beleef Zandvoort. En hoe dat allemaal verlopen is. En wat jullie neer hebben weten te zetten. En hoe jullie het allemaal aanpakken en doen. Ik vind het helemaal geweldig. Want hier had Zandvoort toch wel echt behoefte aan. En niets ten nadele van Theo. Maar Theo werd natuurlijk een beetje moe, hè? Theo van de Krocht.
1: Ja, ja, ja.
0: En het gebouw werd natuurlijk ouder en minder bruikbaar. Maar ik vind het hoe jullie team dit invulling geeft. Nou, mijn enorme waardering en dankbaarheid. Want ik vind het heerlijk om bij jullie in de zaal te zitten. En naar al die prachtige dingen te kijken die voorbij komen. Ik denk dat we nog nooit zoveel bekende namen ook hebben gehad op het podium in zo'n korte tijd. En we kunnen ook van de lokale verenigingen en artiesten genieten. En alles wat er gebeurt voor alle leeftijdgroepen. Ik vind het meer dan fantastisch. En ik denk dat ik namens heel veel Zandvoorters spreek. Dat we daar enorm dankbaar voor zijn. Voor alle inzet die jullie leveren. Want ik besef me heel goed hoe jullie hard daaraan moeten trekken om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Nou, dus daar sluiten Hanny en ik ons volmondig bij
3: zeker
1: aan.
3: Weten, zeker
1: want we
3: weten.
1: Hebben het nu natuurlijk vooral over de krocht, over de muziek. Maar jullie doen op cultureel gebied geweldig veel in dit dorp. We gaan straks nog meer hoogtepunten noemen van alles wat er gebeurt. Nou ja, Gilles, jij bent nu helemaal stilgevallen.
3: Ja, ik zie er nog.
2: Ik val helemaal stil.
3: Ja.
2: Ik stop nu maar.
0: Eindelijk. Ik heb het voor elkaar.
1: Ze heeft het voor elkaar.
2: Laat ik vooropstellen dat wij het gewoon heel erg leuk vinden wat we doen.
0: Ja, nou, maar dat is duidelijk.
2: En die energie, die stralen we misschien ook wel een beetje uit. En dat, kijk, niet alles loopt perfect of gaat goed. Maar we vinden het gewoon leuk om heel veel dingen aan te pakken en te verbinden, inderdaad.
1: Dat doen jullie geweldig.
2: Voor dat verbinden, maar het is wel wat het is. De krocht is er gewoon voor iedereen. Het is een Zandvoorts instituut altijd geweest.
1: Ja.
2: En er kwam een kans toen Theo met pensioen ging en de verbouwing eraan kwam. En er is een nieuwe beheerder gezocht werd. Ja, toen kwam er een kans en daar zijn wij ingestapt. En het is ook een soort avontuur wat we zijn aangegaan.
1: Maar jullie maken je naam wel geweldig waar, Gilles.
2: Sorry?
1: Jullie maken je naam wel geweldig waar. Beleef Zandvoort.
0: Ja,
1: en
0: nou,
1: dat,
0: inderdaad.
1: Dat doen we met jullie.
2: Ja, precies. Dat is ook onze missie ook een beetje. Ja. Met elkaar leuke dingen doen.
0: Nou, hartstikke fijn.
2: En
0: super.
2: En we zijn pas net op weg, hè. Het is voor onszelf ook af en toe best wel intensief, ook door de complicaties, maar ook wel omdat
1: zeker.
2: We natuurlijk groentjes zijn in deze wereld. We zijn erin gestapt zonder echt theaterachtergrond. Ja. We komen gaandeweg, ja, raken we ietsje ervarener. En dat is hartstikke leuk om dat allemaal te leren.
1: Nou ja, dan denk ik, ik ben opgevoed met spreekwoorden van mijn moeder. En dan denk ik al, nieuwe bezems vegen schoon aan. Dan waren jullie die nieuwe bezems, hè? Zo.
0: Ja, dat kan je wel stellen.
1: Ja. Gilles, heel veel succes verder. We houden het in de gaten, de vinger aan de pols.
2: Goed zo.
1: Dolly heeft een prachtig dankwoord namens ons allen. En ik denk namens heel Zandvoort gesproken. Misschien zien we elkaar morgen in het theater. Want dan gaan we gewoon weer luisteren naar muziek en genieten. Ja. En applaudisseren. En dan ook altijd voor jullie. Rechts voor de artiest. En die linkerhand klapt voor jullie. Heel veel dank. Met z'n allen. Yes. En op naar het vervolg.
0: Ja, zo ja, is het.
2: Dankjewel.
0: En een mooie afsluiting.
2: We gaan een keer tegemoet.
0: Zo is het. Fantastisch.
2: En voort.
0: Gilles, bedankt voor je tijd.
2: Jullie dankjewel.
0: Ja, en...
2: succes met het programma.
0: Dankjewel, dankjewel.
2: Oké.
0: Okay, mensen. Dag. Dat was Gilles Kok vanuit het Theater De Krocht. We gaan nog even luisteren naar een muziekje. En dan zit het eerste uur er alweer op. More Than Words van Extreme.

0: Ja, More Than Words van Extreme. Lieve mensen, we hebben nog anderhalve minuut... waarin we u kunnen melden dat het eerste uur erop zit. Dat we straks doorgaan met het tweede uur... na het nieuws en de reclameboodschappen. Dat we dan starten met onze Hanny... die weer een mooi staaltje conferentie mee heeft genomen.
1: Ik hoop het maar.
0: Ja, natuurlijk. Daar ben ik van overtuigd. Je hebt al 52 columns hier gedaan.
1: Ja,
0: dus er zou het wel heel gek zijn dat de 53ste niet leuk zou zijn. Hè? Ja, nee. Het is altijd lachen met jou. En ja, daarna hebben we natuurlijk nog wat nieuwtjes uit Zandvoort en weer muziek. Maar vooralsnog rest het mij jullie straks weer te begroeten. Nou, aan de andere kant van het nieuws, zullen we maar zeggen. Tot zo!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Er gebeurde een ongeluk. De weg was dicht. Maar nu kun je er wel weer helemaal gebruik van maken. Hou wel rekening met 10 minuten vertraging op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.

Heerlijk! Het mooie weer komt er weer aan. En dus is het weer tijd voor het jaarlijks terugkerend ritueel. De confrontatie met mijn zomerkleding. Gaat het dit jaar lukken met mijn favoriete zomerjurkje? Ik denk altijd... dat jurkje rekt wel mee. Maar daar blijkt het jurkje zelf heel anders over te denken. En dus begint ook dat andere jaarlijks terugkerend ritueel, het lijnen. Tegenwoordig heet dat trouwens geen lijnen meer, hè? Dat is zo niet 2026. Nee, joh, nee. Tegenwoordig lijnt de mens niet. Nee, die is bewust met voeding bezig. Kijk. Diëten bestaan al zolang de mens bestaat. Maar die hadden meestal niets met verantwoord en gezond eten te maken. Heel, heel lang geleden, toen ik jong was... en het allemaal nog niet nodig had... had je het lintwormdieet. Pure horror. Je nam een pil waar de eitjes van een lintworm in zaten... en die groeiden in je darmen en at intussen gezellig met je mee... En het was een hele goede eter. Er was niet tegenop te snaaien. Dus jij kon heerlijk nemen wat je wilde en je bleef lekker slank. Tot je bij de stoelgang jeuk kreeg bij je uitgangetje. En er opeens een kopje tussen je billen tevoorschijn kwam. En je even later in de toiletpot een volgevreten... uit de krachtig gegroeide sidderaal van 3 meter zag kronkelen. Gauw doorspoelen. Worm weg, dieet weg. En dus vlogen de kilootjes er weer net zo hard aan. Maar niet getreurd, er zijn meer wegen om model Twiggy te bereiken. Wat kennen jullie dat toch, jongens? Het Dr. Atkins dieet... Ja. Ah, dokter Atkins, ja, dat was verantwoord, want dat was van een dokter. Een mega-hype was het. Koolhydraten zijn vergif, vet is je vriend, was de leus. En dat sprak iedereen aan. En dus aten we hele blokken kaas, rollen salami, spek met eieren, bergen roomboter. Zalig, zalig! Zolang er maar geen pasta, brood of aardappel op het menu stond. Je viel er enorm van af, maar je stonk een uur in de wind naar ranzig vet en maagzuur. Maar jongens, wat? Ja, nee, maar nee, echt. Het absolute afslankhoogtepunt was toch wel de sherrykuur uit de jaren 70. Oh, heerlijk. Elke dag straalbezopen van de droge sherry. Maar wel mooi broodmager de zomer in. Ja, dat is toch volkomen bizar, zeg, als je daar nu aan terugdenkt. Al deze lijnsessies belooft je, zei het op een extreem ongezonde manier... supersnel af te vallen. En ja, en daar ging het om. Schijt aan de schijf van 5. Fuck die schijf. Kijk, nu is afvallen, het in shape komen, een lifestyle. Eten is tegenwoordig geen gezellige bezigheid meer. Maar een studie hogere scheikunde of biochemie. Want wat mag je nou tegenwoordig dan nog eten? Nou, kijk. Alles zonder smaak of kraak blijkt enorm gezond te zijn. Het ziet er niet uit, het is niet weg te krijgen. Maar ja, ik moet eerlijk zijn. Ik ben er dus noodgedwongen wel aan begonnen... want ik heb geen zin om een hele nieuwe zomergarderobe aan te schaffen. Dus ik begin de dag met koffie met een klont graspoten erin... en een paar druppels laxeerolie. En heel soms start ik de dag met een café latte. Maar met havermelk. Nou ja, melk. Eigenlijk is het troebel water waar een paar havervlokken in hebben liggen weken. Het smaakt alsof iemand een natte kartonnen doos heeft uitgewrongen.

0: over je koffie.
1: En daarbij eet ik dan wat kwark of linksgedraaide reformyoghurt. En brood? Brood? Nee, echt niet. Brood is een no-go area. Ook nu weer zijn de koolhydraten uit. Proteïne, dat is nu het toverwoord. Het nieuwe wondermiddel. We moeten meer eiwitten eten. En niet alleen de natuurlijke. Nee. Aan alles wordt het toegevoegd. Je kunt bijna niets meer kopen in de supermarkt zonder proteïnes. Proteïne pannenkoeken, proteïne chips, proteïne ijs, proteïne chocola, proteïne shakes, kwark, yoghurt. Ja, ga zo maar door. Allemaal extra proteïnes. Hoe meer eiwit, hoe beter. High protein staat er op de producten, waarvan nature al meer dan genoeg eiwit in zit. Zelfs op een doos eieren staat. Nu! Met extra eiwit! En dan, ik ontwikkel intussen wel enorme stalen spieren. En dat terwijl ik geniet van alles wat vroeger fout en ongezond was. En vezels, hè? Vezels. Dat is het tweede toverwoord. Dus ik probeer ook heel vezelrijk te eten. Hoe meer vezels, hoe beter. Ja, ik doe ook maar wat ze zeggen, hè? En gelukkig hoef ik het maar tot na de zomer vol te houden. Ik verrijk mijn diervriendelijke en verantwoordelijke weidekoeienyoghurt. Zo heet dat, weidekoeienyoghurt. Met isolatiemateriaal en een paar sisal deurmatten van de bouwmarkt. Ja, dat moet dan wel even door de blender. En om het weg te krijgen, drink ik een glas lauw water met Keltisch zeezout en een scheut biologisch appelsazijn. Dat is goed voor de darmflora. Dat is natuurlijk wel extra noodzakelijk, anders spoelt het zaakje echt niet lekker door. Die bouwmarktvezels, die zijn echt super. Je bent na twee happen vol en ook echt heel erg misselijk. En je taalt dus de eerste uren niet naar eten. En mijn stoelgang, loopt als een tierenlier. Mijn ontlasting ziet eruit als een haakwerkje van touw. Alsof mijn darmen pannenlappen hebben zitten macrameën. Dat is toch enig? Ja, ik vind het wel, hoor. En wat de dieetgoeroes en voedingsinfluencers ook nog adviseren, is het eten van zaad. En dan bedoel ik niet dat zaad van na een seksuele escapade. Nee, dan heb ik het over bijvoorbeeld slanke lijnzaad dat 3 weken heeft geweekt. Of chia of quinoa-zaad. Ja, en dat, even opletten, dat quinoa-zaad, dat haal je dus gewoon bij de dierenwinkel, hè? En niet bij zo'n dure reformshop. Scheelt bakken met geld. Wat goed is voor de vogels, is vast en zeker ook goed voor de mens. Zeg het echt, het werkt, jongen, het werkt! Mijn haar glanst er mooi van. En ik loop soms de hele dag ongemerkt te fluiten. Ach, jongens. Vroeger of nu, nepdoktoren of zelfbenoemde influencer-wijsneuzen. Wel of geen eiwitten of vezels, het is en blijft toch gewoon een drama, dat diëten. Het is allemaal helemaal niet lekker en gezellig zo. Het ziet er niet aantrekkelijk uit, het smaakt niet, het is niet weg te slikken. Ik sla de maaltijd maar liever over, dan maar met honger naar mijn bed. En dus vallen kilo's af. Vol vertrouwen pak ik mijn favoriete zomerjurkje. Nieuwsgierig sta ik voor de spiegel. Huh? Ja, het jurkje lubbert aan alle kanten. Ik ben te mager voor mijn favoriete jurkje. Oh, ik ben slank. Oh, heerlijk. Kan ik weer een poosje lekker ongezond gaan eten. En mijn favoriete zomerjurkje? Die hang ik netjes terug in de kast. Tot de volgende zomer.

0: Nou ja, het ergst van die column van Hanny vond ik natuurlijk die lintworm.
1: Och, verschrikkelijk.
0: Ik herinner me uit mijn jeugd dat dat al een heel beangstigend ding was. Maar wat lees ik nou? Op donderdag 26 juni gaat in het Zandvoorts Museum de bijzondere locatievoorstelling, en dames en heren, excuses, Kogel in de kont in première. Dus ik vond dit wel een brugje naar die column.
2: Oh ja, ja, wurm uit de kont en kogel in de kont. Ja, ja,
0: maar
2: ja,
0: goed,
2: ja, ja.
0: Het is een indringend theaterstuk over herinneringen, schuld en impact van de oorlog op gewone levens. We hebben natuurlijk het jaar dat Zandvoort 200 jaar bestaat. En Thijs Okkersen, onze beroemde filmmaker, heeft Kogel in de kont als intieme voorstelling over herinneringen doorgegeven. Het gaat over heldendom en over schuld. Thijs keek terug als volwassene op zijn jeugd in het naoorlogse Zandvoort. En er komen verhalen van zijn buren, Puk en Jan, naar boven. Het wordt duidelijk hoe de oorlog, de schuld en morele keuzes kunnen doorwerken in het alledaagse leven. Het stuk is geschreven en geregisseerd door Penny Vos. Het wordt gespeeld door Marijtje Rutgers, Jurko van Veenendaal en Martin Stritsko. Bijzonder aan de productie is dat het theaterstuk Voorkomt uit Zandvoort vertelt. En dat is een lokaal initiatief dat persoonlijke verhalen uit Zandvoort verzamelt en tot leven brengt op bijzondere locaties. Nou, wat betreft Kogel in de kont zijn vier kleinschalige en intieme voorstellingen van 20 minuten. En door het beperkte aantal plaatsen wordt er aangeraden tijdig kaarten te reserveren bij het Zandvoorts Museum. Het is donderdag 26 juni dat die vier voorstellingen, korte voorstellingen, plaatsvinden. En ik wens u sterkte met het gaan naar de balie van het Zandvoorts Museum. Want mijn vriendin Ulrike en mij is het niet zomaar gelukt om tijdig een kaartje te bestellen.
1: Meen je?
0: Dus dat meen ik. Dat was bijzonder ingewikkeld. En hoewel de dames gastvrij en behulpzaam waren, ja, waren ze ook nog wat onthand. Misschien waren we te vroeg. Overal waar te voor komt is niet goed. We worden toch wel aangeraden er vroeg bij te zijn. Dus ik geef het maar even door. Oh. Spoed u naar het Zandvoorts Museum en vraag aan de balie een kaartje voor Kogel in de kont.
1: Nou, als we dan toch met fysieke onderdelen bezig zijn, dan heb ik er ook nog wel eentje, hoor.

0: Jiske Vet met Hemel. Ik kijk even naar Hanny, want Hanny heeft wat nieuwtjes voor ons.
1: Ja, ik heb iets voor de kindertjes. Want die gaan natuurlijk ook altijd cultuurdingetjes krijgen. En het website al, misschien dat het niet heel erg mooi weer wordt zondag.
2: Dan wisselend, kunnen ze,
1: wisselend. Ja, wisselend. Zeg ik het nou goed zondag? Is dat nou zondag? In ieder geval, het is in het verhalenhuis. Daar hebben ze toch altijd van die leuke dingen voor die kinderen.
0: Ja, mooi hè?
1: En dan hebben ze, ja echt. En dan hebben ze nou weer een voorstelling. Het heet Meneer B. vliegt naar de maan. Ik zal het even voorlezen. Meneer B. kan maar niet in slaap komen. Wat hij ook probeert, er is altijd wel iets dat hem wakker houdt. Of het nou een snurkende buurman is of een verdwaalde vogel. En als hij op een van zijn slapeloze nachten zijn schuur begint op te ruimen, vindt hij een oude telefoon waarmee hij in contact kan komen met een maanmannetje. En die laat hem zien dat meneer B. meer kan bereiken dan dat hij zelf denkt. Het wordt dus een hilarisch avontuur van meneer B. En dat is op 7 juni, dat is toch zondag, dat zeg ik toch goed, hè?
2: Dat zeg je goed.
1: In het verhalenhuis, je moet dus weer even gaan reserveren op verhalenhuis haarlem.nl. Het verhalenhuis haarlem.nl. Kaartjes €10 en de aanvangstijd is 3 uur.
2: Het is een leuke locatie, zit naast de Emanuelkerk in de Van Egmondstraat. Dat weet ik omdat ik repeteer.
1: Ja.
2: En we geven de luisteraars wel keuzestress, hè?
1: Ja.
2: Ja. Want ja.
0: In de krocht een kinderfeest.
2: In de krocht ook.
1: Ja, maar dit is bij
2: daar.
1: Oh ja, natuurlijk, dat is in de krocht ook. Ja. Ja. Maar, en als je dan als ouder denkt, nou, laat die kinderen daar lekker zitten. Dan ga jij lekker naar de sauna.
0: De sauna, ja. Ga je even naar de overkant een uurtje.
1: Ja.
0: Even stomen.
1: En dan had ik nog een geinig nieuwtje.
0: Oh.
1: Maar dat is gewoon een nieuwtje. Nou is Beb wel van de nieuwtjes, maar...
2: Nee.
1: Even, nou is mijn nieuwtje weg.
0: Oh.
1: Nieuwe start-up, spoorwegmaatschappij GoVolta. Hebben jullie daar al van gehoord?
2: Nee.
1: GoVolta. Die kondigt aan een directe treinverbinding naar Amsterdam, Gent en Parijs te lanceren.
0: Oh.
1: Die gaat vanaf 14 december rijden. En dat is een budget, want hij is dus heel goedkoop. Hij doet er wel 7 uur over. Maar hij stopt eerst in Haarlem.
2: Wat gezellig.
1: Nou, heb ik leuk nieuws of heb
0: dus
1: ik
0: hij gaat
1: nieuws?
0: Standaard vanuit Haarlem naar Amsterdam.
1: Hij gaat vanuit Haarlem naar Den Haag, Rotterdam. En dan gaat hij via Roosendaal, zeg ik het goed.
0: Ja.
1: Gericht. En dan gaat hij nog even in België stoppen. En dan gaat hij naar Parijs.
2: Wat leuk.
1: Deze vanuit Amsterdam rijdende treindienst zou hiermee na decennia van afwezigheid een lang gekoesterde terugkeer van regelmatig internationaal treinverkeer vanaf Haarlem vertegenwoordigen. Het is een concurrerende budgetlijn. Want je hebt natuurlijk wel die andere, die hele snelle.
2: Ja,
1: maar
2: het is ook wel leuk. Ik kijk bijvoorbeeld graag naar buiten.
1: Ja.
2: En in zo'n snelle zie je de helft van de tijd niks.
1: Ja.
2: Door tunnels en afgezet. Maar dit is 7 uur.
1: Nou, dus er komt nog nieuws over.
2: Nou,
1: maar vanaf 14 december is het de bedoeling dat hij gaat rijden.
0: Ja, maar nog niks nieuws over tarieven of iets?
1: Nee hè?
0: En hoe heet die nog één
1: hij
0: keer?
1: Hij heet GoVolta. En ik heb hier zelfs al een foto.
0: Okay.
1: Het is een bestaande lijn.
2: Maar het is budget, dus we moeten hoopvol zijn over de prijzen.
1: Ja, we moeten hoopvol zijn.
0: En waarschijnlijk een kussentje mee. Om op te zitten, de lange reis. Want als het budget is, zullen het wel harde stoeltjes zijn.
1: Ja, nou kijk, ik heb een foto. Het ziet er gewoon uit als een nog
0: gewone
1: beter
0: trein.
1: Dan, nog beter,
0: nog
1: dan,
0: beter.
1: Dan onze Zandvoortse treintje.
0: Zo wel. Echt?
1: Ja.
0: Oké. Nou, hou ons tegen die tijd eventjes op de hoogte als je wil. Als er wat meer nieuws over is.
1: Ja,
0: want dit klinkt bemoedigend.
2: Hè? Leuk. Ja,
0: ja ik ken wel iemand die waarschijnlijk niet mee zal gaan met die reis. Want die houdt zich toch echt vast aan ander openbaar vervoer. Hij heet Abel, moet je horen. MUZIEK

0: Ja. In het kader van het goede nieuws heb ik nog een goed berichtje. Eerst die trein. Maar nu is wat de Zandvoort er echt aan gaat. En waar ik zelf ook wel blij mee ben. Is dat het aantal media weer in Zandvoort... een los inspreekmoment heeft. Drie ochtenden.
1: Aantal, dat is de bloedafname.
0: Ja, de bloedafname.
1: Hè?
0: Ja. Dus dan kan je op maandag, dinsdag en donderdag... tussen 8 en half 12 binnenlopen. En dat vind ik een verbetering.
2: Gewoon binnenlopen, dus in de Haltestraat.
0: Ja, in de Haltestraat.
1: En zijn daar nog tijden aan verbonden?
0: Ja, tussen 8 en half 12.
1: Oké.
0: Okay. En op woensdag en vrijdag is deze priklocatie gesloten. Dus maandag, dinsdag en donderdag... tussen 8 en half 12.
1: Ja, en als je het zo gauw even niet hebt kunnen volgen... dat je denkt van ja, zeg het nog een keer of weet ik veel.
0: Ja, het staat in het Zandvoortse krantje.
1: Het staat ook in het Zandvoortse krantje, ja. Dus daar kun je het teruglezen.
0: En is het vanaf 1 juni, dus het is nu al ingegaan.
1: Het is al ingegaan, ja. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Dan kun je gewoon op een moment dat het jezelf uitkomt... in een van die drie
0: ochtenden. Ik vond het echt een gedoe, hoor.
1: Ja, is het ook. Was het ook, bedoel ik.
2: Maar vandaag dan niet. Vandaag is het vrijdag.
0: Ja, nee, dat kan je niet.
2: Maandag, dinsdag, maandag, donderdag.
0: Maar je moest soms 3 weken wachten voor je ergens terecht kon, joh.
2: Ja, te gek.
1: Ja. Nee, hartstikke fijn. Goede ontwikkeling, jongens. We zijn lekker bezig in Zandvoort. Nu nog een goede busverbinding vanuit Noord naar het dorp. En dan,
0: ja, ze gaan wel weer oefenen met een stranddienst, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Klopt,
0: maar de zeeweg, hè?
1: Dat is vanaf Hoofddorp naar het dorp.
0: Ja, maar, de zeeweg gaat geloof ik een dag een rijstrook dicht.
2: Voor de test.
0: Ja, dat heb ik ook wel ergens staan. Hoor.
2: En ik dacht dat het gratis, maar dat stond wel tussen aanhalingstekens.
1: Ja, dus wat we daarna weer van moeten denken.
0: Je gaat in 5 huizen ga je opstappen. Dan mag je gratis parkeren bij de expohal.
1: Oh, ja.
0: En dan even kijken, want ik had het ergens genoteerd.
1: En dan ga je met die bus.
0: En dan ga je met die bus, gratis. Die is ook gratis. Oh kijk, tijdelijke afsluitingen op de zeeweg.
1: Ja.
0: En op dinsdag 9 juni en woensdag 10 juni... is de zeeweg van 6 tot 9 s'avonds afgesloten in de richting van Haarlem. Want dan gaan ze dus die busbaan gaan ze testen.
1: Oh, dus dan kan je daar het dorp niet uit?
0: Nee, je kan dus...
1: Lekker handig.
0: Er is één rijstrook beschikbaar.
1: Oh, één rijstrook beschikbaar. Oké. Okay.
0: En dan later gaan ze dat dus op 16 en 17 juni de terugweg doen.
1: Oh, zo.
0: En bezoekers uit Haarlemmermeer die reizen nu vooral met de auto naar de kust. En in de weekenden van 20 juni tot en met 30 augustus... kunnen strandbezoekers hun auto's gratis parkeren bij de expo... Amsterdam in 5 huizen en overstappen op de gratis strandbus.
1: De pendelbus, zeg maar.
0: En kijk, dus gratis parkeren en gratis strandbus.
2: Dat is wel relaxed.
0: Ja, ja. Voor deze proef wordt de zeeweg vanaf de rotonde Brouwers-Kolkweg... tot aan Hotel Blendin in Bloemendaal tijdelijk aangepast. De weg gaat van 2 rijstroken naar 1. Ja. In beide richtingen wordt de rechter rijstrook tijdelijk een busbaan.
1: Hé, hey, en er staat waarschijnlijk nergens bij hoeveel bussen per uur er gaan, hè?
0: Nee, dat staat hier dan weer niet.
1: Want ik kan me voorstellen, als dat een succes wordt... dat het aan zijn eigen succes ook weer ten onder gaat. Want stel je voor dat er heel veel mensen dit gaan doen... dat half Amsterdam dit gaat doen... dan krijg je straks in de hitte hele lange rijen bij die bushalte bij de expo.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd in hoeverre dat is meegenomen... en hoe vaak zo'n bus heen en weer rijdt.
0: Maar
1: en...
0: voor de parkeerdruk Zandvoort is het wel weer prima.
1: Ja, maar je hebt nu een keus. Je hebt nu een keus, laten we eerlijk zijn.
2: Ze doen hun best om het allemaal een beetje... om ons allemaal een beetje te bedienen. Alle zorgen die we hebben. Ja, want ik kijk uit vanuit mijn appartementje... op de Zuidparkeerplaats.
1: Ja.
2: En die is dan ook wel schitterend op zonnige dagen.
1: Ja.
2: Het is alsof ik naar een schat van diamanten kijk. Duizenden glinsterende auto's.
0: Ja, ja.
1: Die allemaal weer spiegelen.
2: Dat is werkelijk ongelooflijk hoe iedereen dan toch... Ja, je ziet ook vaak maar gewoon 1 mens in een auto zitten.
1: Ja.
2: Dat snap ik. Maar een schitterend gezicht, dat gaat dan wat minder worden, hoop ik.
1: Nou, dat zal wel hetzelfde blijven. Ik denk alleen dat er meer mensen kunnen komen gewoon op zo'n dag.
0: Ja. De bus gaat 4 keer per uur rijden.
1: 4 keer per uur, dat is veel. Dat is veel,
0: tussen
1: ieder kwartier.
0: 20 juni en 30 augustus.
1: Kijk. Nou ja, laten we hopen dat er nu toch meer mensen zorgeloos naar Zandvoort kunnen komen... zonder dat parkeerprobleem. Ja, ja,
0: leuk.
1: Mooi.
0: Een trein en een bus, jongens. Goh, ja,
2: ja, die trein is van de winter, Hanna. Ja. Ons niet nu al blij maken met een dode
0: maar dan hebben wij een uitje. Dan gaan we naar Parijs toe.
2: Dan gaan we naar Parijs.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja met hoe heet hij ook weer? Ik ben hem alweer kwijt. Hoe heette die trein? Co-Volta. Ja, Co-Volta. Met de Co-Volta gaan wij een weekendje naar Parijs. Ja. Binnenkort. Oké. Nou, die busverbinding dus. Dus voor menige Amsterdammer... waarschijnlijk die graag in ons, bij ons op het strand komt... en gebruik maakt van zijn achtertuintje... zal het een hele fijne oplossing zijn. Dus waarschijnlijk zal Amsterdam dan... niet meer huilen.

0: Brussel en Brogen voor de hele mispoog.
1: Ja, ja, ja. Rika Jansen met Amsterdam huilt.
2: Prachtig.
1: Ja, en dat doet het nog steeds. Het huilt harder dan ooit tevoren. He?
2: Nou.
1: Ja, wat een chaos.
2: Ja. Ja, Zandvoort, Amsterdam Beach. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar even om een brugje te maken. Hier zijn dus allerlei mooie dingen gaande. Culturele dingen. Ook weer in het oude raadhuis.
1: Ja, is er weer een pop-up?
2: Daar is van, pardon, van 6 juni tot en met 11 oktober... presenteert het Zandvoorts Museum Sculpture Now. En dat is van Marianne Lammersen. En de voorstelling, of de tentoonstelling, heet The Witch Remains Afloat. Sculpture Now krijgen hedendaagse kunstenaars een podium om beeldhouwwerk te tonen in relatie tot de collectie, de geschiedenis van het museum.
1: Ja, ja.
2: Dan is er nu Marianne Lammersen. Ze heeft een nieuwe installatie waarin zij reflecteert op de overgang tussen de Belle Époque en de periode van de wederopbouw in Zandvoort. Ze werkt met materialen als glas, beton en staal. En in haar werk zoekt zij de relatie tussen de natuur en de door mensen vormgegeven omgeving. Nou, dus dat is in het oude raadhuis.
1: Weet je het zeker?
2: Ja, van 6 oktober tot 11 oktober. Ja, er staat hier natuurlijk ook in het museum, maar dat zijn er verschillende
3: van 6
2: dingen.
3: 6 juni inderdaad. Ik heb
1: ja, omdat de Sculpture Now, dat is eigenlijk een initiatief van het Zandvoorts Museum. Wat tot nu toe was Marlene Scherps.
2: Ja, klopt. Die stond daar. Ja. Het is in het Zandvoorts Museum, waar ik dus te vergeefs aan de balie heb gestaan. Dus waarschijnlijk heb ik het verdrongen in de Louis. Maar zoals jullie weten ben ik helemaal niet haatdragend. In Louis-Davidstraat 19. Sculpture Now. Ja. Nou, dat is hem dan. Er gaan nog meer goede dingen gebeuren deze zomer, hoor.
1: Ja.
2: Want de Special Olympics komen voor een deel naar Zandvoort. Binnenkort vormen Haarlem, de Haarlemmermeer en Zandvoort het kloppende hart van de Special Olympics, de nationale spelen voor mensen met een geestelijke beperking. Het evenement vindt plaats van 12 tot en met 14 juni in Zandvoort. Daar komen ze ook. Ik weet niet precies wanneer ze dan in Zandvoort zijn. Maar het zijn maar liefst 23 toernooisporten en diverse demonstratiesporten beloofd. Dus het wordt een bomvol en gevarieerd programma. In Zandvoort vinden 3 sporten plaats. De triathlon, golf en hardlopen. Triathlon en het golf, het hardlopen worden georganiseerd op het circuit. Daar gaan deelnemers gebruik maken van het racecircuit in de duinen. De golf vindt plaats bij de golfclub de Dunes. En in het Zandvoorts duingebied. En dat is zaterdag en 13 en zondag 14 juni. Want dan transformeren die banen, de golfbaan de Dunes, in het strijdtournee van het golftoernooi.
1: Oh, dat is al snel.
2: Ja, dat is al snel als volgend weekend.
1: Ja.
2: Nou, dus de organisatie nodigt iedereen uit om die sporters massaal te komen aanmoedigen. Want de Special Olympics en de Nationale Spelen draaien immers om meer dan alleen maar medailles. Het draait om inclusiviteit, om trots en spelplezier en de verbinding tussen de sporters en de supporters. Mm-hmm. Als je meer informatie wil hebben, dan kan je dat bij de specialolympics.nl evenementen, Nationale Spelen, ook nog gaan zoeken. Maar hou het in de gaten. Mm-hmm. De sporters met een geestelijke beperking komen ook naar Zandvoort.
1: Leuk.
2: Om ons kennis te laten maken met hun kunnen.
1: Dat is hartstikke mooi. Dan gaan wij, dankjewel voor dit berichtje. Willie Nelson, zegt jullie dat wat?
3: Ja,
1: nou ja, ik heb een nummer bij me. Dat heet I Can't Read Your Mind. Komt-ie.

0: I can't read your mind van Willie Nelson. Ja, konden we dat maar bij mensen, hè? In hun hoofd kijken waarom
1: ja,
0: mensen
1: niet
0: bepaalde dingen
2: dat je dingen kan
0: doen.
2: Snappen.
0: Ja. Ja, want dat vraag jij je ook af, Beb, hè?
1: Ik vraag me inderdaad af. Zo'n nieuwe eigenaar van het terrein wat wij kenden als Camping Zandervoerde, die toch ook met een paar rechterlijke uitspraken te maken heeft, die presteert het om die camping gewoon op slot te doen. En daar staan de gasten van achter een hek naar hun camper te kijken. En het gaat niet door de zomer op Zandervoerde. En dan denk je, ja, moet ik in zo'n hoofd willen kijken? Ik ben bang dat ik alleen maar geldtekens tegenkom.
0: Ja.
1: Dit gaat alleen maar over geld. En we hebben eerder aandacht besteed voor de eigenaar van de campers op Zandervoerde. Die daar toch generaties lang genieten zomers met mooie plekjes. En ja, die vaak uit hartje Amsterdam komen. En dan heerlijk de frisse lucht in. Het gaat dit jaar gewoon niet door. Want de nieuwe eigenaren presteren het om de boel op slot te gooien.
0: Ja, maar het is toch gewoon mensenpesten?
1: Het is mensenpesten.
0: Weet je, wat kunnen die mensen eraan doen?
1: Ja.
0: Dat ze strijden voor hun recht.
1: Ja.
0: En wat kunnen die mensen eraan doen dat er nog geen goede uitspraak over is? Ik bedoel, laat die mensen verdikken me niet bloeden. Omdat jij je zin niet krijgt op een bepaald moment. Hou je gewoon aan de afspraken die er zijn.
1: Ja. Laat ze gewoon daar nog lekker een lekkere zomer met elkaar zitten.
0: Zeker.
1: Tot nader orde. En wat ik me toch ook afvraag. En dat geldt ook voor die grote camping in Overveen. Maar ik ben van de Middenweg.
0: Ja.
1: Waarom regelen ze het niet zo dat een deel van de mensen kunnen blijven staan? Er zijn ook al heel veel mensen die zeiden, nou ja, ik word toch te oud. Doe de camper dan maar weg.
0: Ja.
1: Maar laat het deel wat nog zo enthousiast is en het goed doet blijven.
0: Ja.
1: Maak ruimte voor wat was voordat je wat nieuws begint. Tjongejonge.
0: Ja, maar was dat niet al de bedoeling eigenlijk?
1: Nou, in Overveen was dat de bedoeling.
0: Ja.
1: Maar hier in Zandvoort, je leest, het staat letterlijk op slot. Letterlijk, kettingen aan de hekken, het is op slot.
0: Ze zijn weer druk aan het strijden. Ik heb enorme bewondering voor die mensen, hoe sterk ze nog steeds zijn.
1: Ja,
0: en hoe ze het nog iedere keer mentaal en financieel kunnen opbrengen om toch weer naar die rechter te stappen.
1: Ja.
0: Maar je wordt er toch dood.
1: Maar dan gaat
0: hij
1: zomaar in Zandvoort, hè? Dan gaat hij ondertussen
0: verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ja.
1: Wat voor belang heeft zo'n vent erbij? Zo'n beheer, zo'n nieuw kantoor, om dit zo te doen?
0: Veel belangen. Want het is natuurlijk een enorm werk om een normale camping van die grootte te beheren.
1: Ja.
0: Is heel veel werk. Je moet daar de mensen maar voor zien te vinden.
1: Ja.
0: En als je een paar chalets neerzet, dan is het ieders eigen verantwoordelijkheid. En dan maakt het natuurlijk een stuk makkelijker en ongecompliceerder. Maar desalniettemin, de zomergasten zijn er nou eenmaal. Dat zijn onze zomerse mede-inwoners.
1: Dan was ik ook een interview met een van de wethouders. We willen dus ook de jeugd, hè, de leuke jeugd, naar Zandvoort. Dat Zandvoort daar interessant voor blijft. Maar we hebben in Zandvoort geen plekken meer voor tenten. Dus jongelui die leuk met een rugtas komen.
0: Ja, maar dat zeg ik dus
1: dat
0: ook
1: is er
0: al
1: meer.
0: Heel lang. Want vergis je niet, die jongeren die nu naar hun zin gaan hebben omdat ze met hun tentje hier naartoe komen.
1: Ja.
0: Dat worden later misschien de mensen met het vele geld die hier op een andere manier komen recreëren. He,
1: Ik zou ook gewoon zonder dat vooruitzicht jongelui die hier helemaal naartoe komen.
0: Ja.
1: Toch, dat is
0: en wat dacht je van buitenlandse toeristen die willen kamperen. Het kan niet meer.
2: We hebben het niet meer. De Lakens, Bloemendaal en zo, daar mogen geen tenten.
1: Nou ja, we hebben het nu even echt over Zandvoort. Ik weet niet hoe het met de Lakens is, waar mijn vader na zijn pensioen wachter was.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ome Bram in zijn hokje. Dus ik weet niet hoe het bij de Lakens is. Maar in ieder geval is in Zandvoort, dus letterlijk aan onze boulevard, geen tentplek meer te verkrijgen. Belachelijk.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Ja.
2: Luxe huisjes hebben ze op het strand gezet.
1: Ja, het gaat om het geld. Ja. Jongens, geld is vaak toch wel het criterium waarop beslissingen worden genomen, waarop de hamer valt.
0: Ja.
1: Geld.
0: Ja.
1: Even terug, toch wel wij toch weer dit jaar de blauwe vlag hebben gekregen. En de blauwe vlag is een internationaal keurmerk. Het laat zien dat het zwemwater schoon en van een goede kwaliteit is. En dat er genoeg toezicht is, zodat de mensen veilig kunnen zwemmen. Nou, dat is dan een heel fijn idee. Dus mocht het erg onrustig worden bij de paviljoens, hol naar de zee, daar kunt u nog veilig zwemmen. Nou, dat en daar is ook toezicht.
0: Ja. Nou, dank je wel weer voor deze wetenswaardigheden. We gaan luisteren naar een nummer van Mr. Props. Een heerlijk nummer. Nothing Really Matters.

0: nou?
1: Nothing really matters van Mr. Props. Mooi, mooi nummer. Heel gevoelig. We gaan ermee stoppen, ladies. Want onze tijd zit er alweer op. Het is weer voorbij gevlogen. We gaan op naar over 2 weken. Dan zijn we er weer. Alleen zijn Beb en ik dan met z'n tweetjes. Want onze Annie is er niet. Dus we gaan ook geen...
0: Ik ga naar Maastricht. Naar Maastricht, naar de musical, de Bokkenrijders.
1: De Bokkenrijders.
0: Openlucht musical.
1: Leuk,
0: drones en paarden en ik weet het allemaal niet. Geweldig. Ik verheug mij.
2: Nou, ja. Dan kun je daar een goed verslag doen aan ons.
0: En ze konden niet verlengen of zo langer. Ja, er waren al 80.000 kaarten verkocht en er zijn 3 voorstellingen bijgepland. Maar langer kon niet, want dan wordt de stad weer in beslag genomen door André Rieu.
1: Ja. Kijk.
0: Dus ja, dat is echt waar. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Elk jaar volstroomt.
1: Ja. Ja, jongens. Nou, ik heb weer enorm genoten. Ik hoop dat jullie, de luisteraars en kijkers, ook genoten hebben van de afgelopen 2 uurtjes. En we hopen jullie over 2 weken weer opnieuw te mogen verwelkomen op ditzelfde kanaal van Radio Zandvoort, ZFM. Dankjewel Beb, dankjewel Hanny voor jullie bijdrage. En we gaan de studio verlaten samen met Leonard Cohen. Tot over 2 weken!

0: Toon.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij, het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie viel op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 6 kilometer en 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, dat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.

0: zingen.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor het Rottepolderplein heb je 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen. Ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij Zaanstad Assendelft 3 kilometer met een kwartier vertraging. Vanuit Amsterdam bij Zaanstad 4 kilometer met daar ook een kwartier op onthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: together.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoop het Kooimeer. Bijna een uur extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Akersloot 10 minuten oponthoud. Op de Ring van Amsterdam voor Amsterdam Slotervaart 5 minuten. Op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben drie mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn 10 mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en 1 graad of 18.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 10 minuten vertraging. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond overal zon. Dit is

ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De Eimond. Here's what we got.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en knooppunt Muidenberg een kwartier vertraging. Daar zat een auto met pech. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afritzaandijk en Afrit Avenhoorn een 30 minuten extra reistijd. En op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes 20 minuten vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie, toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de avond.

ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Don't close your heart.

0: ZFM.
1: Oktober overvalt ons ieder jaar. We kijken naar elkaar.
0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
3: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
2: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
2: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: first rays of a new day touch your face. You will feel a new day coming into you. Just make a step out of the darkness to meet the first morning after the rain.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
3: Please fasten your seatbelts. Be prepared to go on a ride. This is real.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag

is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.